0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

In geen 100 jaar had ik het durven dromen. Maar kijk, hier ben ik dan al 100 jaar. Soms vraag ik me af, hoe ben ik hier gekomen? Hoe kreeg ik heel dit leven bij elkaar? En soms denk ik heel even.

Soms was er een uitbundig feest, veel meer mag ik niet vragen. De eeuw van toen, Alice.

Wat nog komt, dat zie ik wel, dat is voor morgen. Ik leef en ik geniet vooral vandaag. Over wat gebeuren zal, maak ik me nu geen zorgen. Daarvoor leef ik veel te graag. En soms denk ik heel even, wat een wilde

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: muziek die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova. Radio Nova.
2: SOS!

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het om een toevalligheid gaat en beide gedetineerden geen link met elkaar.

0: Tijdelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met drie Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte. Tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In provinciaal recreatiedomein De Nekker in Mechelen is een man uit Brussel in kritieke toestand afgevoerd. Redders haalden de dertiger uit het water en hebben hem nog ter plaatse gereanimeerd. Er is niets bekend over de omstandigheden van het incident. Door het mooie weer waren er duizenden bezoekers. Het is onduidelijk of de drenkeling meteen is opgemerkt. In de gevangenis van Brugge zijn zondag kort na elkaar twee overlijdens van gedetineerden vastgesteld. Directie en parket geven voorlopig geen details vrij, maar communiceren wel stellig dat het

0: Een Duitser van 19 is overleden tijdens een nachtelijke beklimming van de Zugspitz, de hoogste berg van het land. Hij vatte de klim aan vanuit Oostenrijk samen met een vriend. Halfweg die klim gleed de waaghals uit en viel 250 meter naar beneden. De vriend bleef ongedeerd. Hij verklaarde dat de twee op de top van de berg de zonsopgang wilden meemaken. In Ankara is de Turkse politie met geweld binnengevallen in het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP. De leider van die partij verschanste zich daar nadat een rechter zijn verkiezing ongeldig verklaarde en zijn voorganger in ere herstelde. De politie viel binnen met traangas om de afgezette man te verdrijven. Die startte daarna een mars naar het regeringsgebouw met een deel van zijn aanhang. De autoriteiten verwachten een onrustige nacht in de hoofdstad. En in de Giro kreeg de 15e rit een verrassende winnaar. De verwachte massasprint in Milaan kwam er niet. De Noor Frederik Dwersnes bleef vooruit met drie Italiaanse medevluchters en klopte hen in de groepsspurt. In de stand verandert er niets. De Deen Jonas Vingegaard begint in de roze trui aan de slotweek. Vanavond en vannacht erg zacht, minima tot 17 graden. Ook Pinkstermaandag baat in de zon en de warmte tot 27 graden aan zee, elders tot 30. Vanaf woensdag enkele graden koeler.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Oekraïne wil dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt. Het eist een krachtig antwoord op de zware Russische aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij kwamen zeker 4 mensen om en raakten ruim 100 anderen gewond. Tientallen gebouwen liepen schade op, waaronder ook de kantoren van de WHO en van de Duitse zender ARD in Kiev. Heel wat Europese leiders hebben de aanvallen scherp veroordeeld. In het zuidwesten van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken. Ze werden in zee meegesleurd door de sterke stroming. Het drama gebeurde in de buurt van Bordeaux. Het zou gaan om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. En in Nederland zijn 2 mensen verdronken bij 2 aparte incidenten in recreatieparken. Een minderjarige die in minder dan een week 2 keer dezelfde supermarkt had overvallen, is opnieuw vrij. Dat heeft het nieuwsblad vernomen. De jeugdrechter wou de jongen minstens een maand in een gesloten instelling laten opnemen. Maar daar was geen plaats. En daarom is hij onder voorwaarden vrijgelaten. Het gaat om een jongen van 16 van Afrikaanse origine uit Ukkel, die al bekend was bij het gerecht. Landskampioen Club Brugge heeft gisteravond zijn laatste wedstrijd van de play-offs overtuigend gewonnen. Blauw-zwart klopte AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet stopt zoals bekend met voetballen en werd uitgewuifd met een staande ovatie. Vanavond viert Club Brugge de titel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Gent is ondanks de nederlaag toch nog 5e. Het speelt tegen Racing Genk voor een Europees ticket. KV Mechelen maakte ook nog kans op die 5e plaats, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Union vernederde dan weer Anderlecht met 5-1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Hij finishte voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Het was voor Antonelli zijn 4e zege op rij. Door zijn overwinning loopt hij verder uit in de WK-stand. We kunnen opnieuw genieten van een zonovergoten en zeer warme dag. De temperatuur kan weer oplopen tot 30 graden. Ook morgen veel zon. We doen er dan zelfs nog 3 graden bij. De dagen daarna wordt het geleidelijk minder warm.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. Wakker worden met Stef Leeuwenhaert.

A Few More Dollars uit 1978. We kijken al eens in de krant naar de headlines. Hè. Wat zie ik allemaal staan? Dat is onder meer Vrienden voor het Leven inkijken bij emotioneel afscheid van Simon Mignolet. Ja, deze week nog eens door zijn knie is gegaan natuurlijk. Je kan dat allemaal nalezen in het hln.be. Ja, en dan exclusief nieuws. Ja. Gewoon vrachtwagen vol, 80 man. Een journalist van de krant het HLN praten met de mensensmokkelaars die Belgische chauffeurs ronselen via de sociale media. Dat is het zowat deze ochtend.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Ik heb ja.

Goodbye, farewell en adios. Laat mij nu maar met rust, van Wesley Ponce. Ja, showbiz nieuws is er ook deze ochtend al. Hè. Zwaar onderschat. Lenny uit Blind getrouwd. En Chloe zet de Spaanse vakantievilla te koop voor 1.795.000 euro. Alsjeblieft.

Als ik dat liedje hoor, dan denk ik nog altijd aan die periode van de muziekcassette, weet je. En dat stond bijna, dat liedje, altijd op de radio van mijn vader, dus een wagen, hè.

Beter af alleen en Marco Schuitmaker. Je weet wel, de maker ook van Engel Bewaarder. We kijken eens naar het weerbeeld. Vandaag maximale temperatuur. Hou je vast weer die tropische temperatuur van 30 graden gaan we halen vandaag met heel wat stralende zon. Morgen nog ietsjes meer, 31 graden met ook heel veel zon. Woensdag dan wordt het aangenamer, volgens mij dan toch wel, met een temperatuur van om en bij de 26 graden. Ietsjes meer zuurloop.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.

Mevrouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

Blijf nog één nacht van Wendy van Wanten. 1994 was het jaar waar ze daar een grote hit mee schoorde eigenlijk. Hè. Wel, dit heb ik ook nog eens meegebracht deze ochtend. Leroy van Dijken.

aan en uit van liefde voor muziek natuurlijk. In een kleedje gestoken door Peter van Laat. We gaan afscheid nemen. Zometeen om 9 uur is er Jantje Bakker.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Oekraïne wil dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt. Het eist een krachtig antwoord op de zware Russische aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij kwamen zeker 4 mensen om en raakten ruim 100 anderen gewond. Tientallen gebouwen

0: Twee keer dezelfde supermarkt had overvallen, is opnieuw vrij. Dat heeft het nieuwsblad vernomen. De jeugdrechter wou de jongen minstens een maand in een gesloten instelling laten opnemen. Maar daar was geen plaats. En daarom is hij onder voorwaarden vrijgelaten. Het gaat om een jongen van 16 van Afrikaanse origine uit Ukkel, die al bekend was bij het gerecht. Landskampioen Club Brugge heeft gisteravond zijn laatste wedstrijd van de play-offs overtuigend gewonnen. Blauw-zwart klopte AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet stopt zoals bekend met voetballen en werd uitgewuifd met een staande ovatie. Vanavond viert Club Brugge de titel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Gent is ondanks de nederlaag toch nog vijfde. Het speelt tegen Racing Genk voor een Europees ticket. KV Mechelen maakte ook nog kans op die vijfde plaats, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Union vernederde dan weer Anderlecht met 5-1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Hij finishte voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Het was voor Antonelli zijn vierde zege op rij. Door zijn overwinning loopt hij verder uit in de WK-stand. We kunnen opnieuw genieten van een zonovergoten en zeer warme dag. De temperatuur kan weer oplopen tot 30 graden. Ook morgen veel zon. We doen er dan zelfs nog 3 graden bij. De dagen daarna wordt het geleidelijk minder warm.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis. Met Jan Bakker.

0: souvenir.
1: Ja, die stoute dromen van Willy Sommers, die kan ik me best gaan voorstellen. Het is Pinkstermaandag, welkom hier bij het Muziekpaleis. Het is ook vandaag een feestdag, ja, dus een beetje extra betaald. Robert Pater met een partymix. MUZIEK

We moeten onze collega Stef Leeuwenhaard nog even bedanken, want ook hij is vandaag heel vroeg uit zijn bed gekomen om voor jullie de ochtendstond te gaan presenteren. Dus Elvis Presley.

Wesley Klein met het Wild Weg. 80% van de orgaandonoren is een vrouw en 80% van de ontvangers ervan, dat zijn mannen. Dat beweren mensen op de sociale media. Die cijfers die komen echter uit India, maar ook in België doneren vrouwen meer dan mannen. Al zijn die verschillen bij ons wel minder groot. Op de sociale media zijn sommige vrouwen toch boos over dat onevenwicht, want volgens hen wijst het op een ongelijkheid. Maar volgens experts speelt het ook mee dat mannen vaker een orgaan nodig hebben.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goesting. Jan.

Niels Leeman met Leugenaar. In Zulte zijn op twee plaatsen mobiele toiletten in brand gestoken. Op een andere plek werd een zeil van een frituur in brand gestoken. Of de feiten nu eigenlijk aan elkaar gelinkt zijn, is nog niet duidelijk. De politie moest afgelopen nacht twee keer uitrukken voor brand op de staatsbaan. Er werden mobiele toiletten in brand gestoken en ze raakten zeer zwaar beschadigd.

Radio Nova, eigenzinnig en anders. Iedere dag weer hier bij ons. Muziek dat u op andere radio's minder vaak zult horen. Steve Tielens, in mijn hoofd zit weer dat liedje.

De prachtige stem van Nina Boutera, wat je met me doet. Het was dan gisteren een erg warme dag voor die Maria-processie in Halle. Die dikke historische kledij die is helemaal niet aangepast aan deze temperaturen. In Halle is de Maria-processie door de straten getrokken. De historische stoet wordt al sinds de 14e eeuw georganiseerd op Pinksterzondag. Het was heel warm voor de 800 figuranten die historische kledij moesten gaan dragen.

toch wel fantastisch om dat nog eens terug te horen uit 64 met Sweet William. Ook vandaag gaat het zo een fantastische dag worden. De zomerzon. Daar heeft het Gerrit Boks over.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Dit is Radio Nova.
4: Radio Nova.
3: Jan Bakker.
5: Oh, darling. I wanted to give you everything.

Jackie Wilson met Lonely Teardrops. In de Franse stad Rennes in Bretagne is zondag namiddag een kind dood aangetroffen en dat in de bosjes met een handdoek rond zijn nek gewikkeld. De politie tast nog in het duister. Er is dus een moordonderzoek geopend. We gaan terug naar 2013, hier bij Nova. Tamara Tong, kom laat de glazen maar klinken.

Maar die zon die gaat schijnen vandaag. Tamara Tolmaat, kom, laat de glazen maar klinken. Straks na 10 uur ben ik er graag terug bij. Tweede gedeelte van het Muziekpaleis. Hier bij Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Oekraïne wil dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt. Het eist een krachtig antwoord op de zware Russische aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij kwamen zeker 4 mensen om en raakten ruim 100 anderen gewond. Tientallen gebouwen liepen schade op, waaronder ook de kantoren van de WHO en van de Duitse zender ARD in Kiev. Heel wat Europese leiders hebben de aanvallen scherp veroordeeld. In het zuidwesten van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken. Ze werden in zee meegesleurd door de sterke stroming. Het drama gebeurde in de buurt van Bordeaux. Het zou gaan om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. En in Nederland zijn 2 mensen verdronken bij 2 aparte incidenten in recreatieparken. Een minderjarige die in minder dan een week 2 keer dezelfde supermarkt had overvallen, is opnieuw vrij. Dat heeft het nieuwsblad vernomen. De jeugdrechter wou de jongen minstens een maand in een gesloten instelling laten opnemen. Maar daar was geen plaats. En daarom is hij onder voorwaarden vrijgelaten. Het gaat om een jongen van 16 van Afrikaanse origine uit Ukkel, die al bekend was bij het gerecht. Landskampioen Club Brugge heeft gisteravond zijn laatste wedstrijd van de play-offs overtuigend gewonnen. Blauw-zwart klopte AA Gent met 5-0. Doelman Simon Mignolet stopt zoals bekend met voetballen en werd uitgewuifd met een staande ovatie. Vanavond viert Club Brugge de titel met een groot feest op de Grote Markt in Brugge. Gent is ondanks de nederlaag toch nog 5e. Het speelt tegen Racing Genk voor een Europees ticket. KV Mechelen maakte ook nog kans op die 5e plaats, maar verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Union vernederde dan weer Anderlecht met 5-1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Hij finishte voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Het was voor Antonelli zijn 4e zege op rij. Door zijn overwinning loopt hij verder uit in de WK-stand. We kunnen opnieuw genieten van een zonovergoten en zeer warme dag. De temperatuur

Zo is het inderdaad. Je moet iedere dag profiteren van het leven. Frans Bauer en Jagno Wagner met Heb je al genoeg genoten? Ja, daar gaan we zeker vast vandaag iets aan doen. Roy Orbison.

Roy Orbison uit 62 met Dream Baby. De politie van Gerardsbergen-Lierde gaat de komende jaren gaan extra inzetten op gevaarlijk rijgedrag en overlast op straat.

Dat zijn ook de thema's die de inwoners het meest belangrijk vinden. Dat blijkt uit de veiligheidsmonitor die ze konden invullen. Hier liggen de mensen dus echt wakker van, zo zegt de korpschef.

Trent Merton met That Stranger Used to Be My Girl. Een 16-jarige jongen uit Ukkel heeft op 4 dagen tijd 2 maal met een mes de Proxy de Lijze in het Vlaams-Brabantse Linkebeek beroofd. Hoewel de jeugdrechter besliste dat hij in een gesloten instelling moest worden geplaatst, was daar geen ruimte voor en kon de tiener gewoon naar huis terugkeren. Zo schrijft de krant Het Nieuwsblad.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Jan Bakker.

Lilian St-Pierre met Het Geeft Zin. Die oude deuntjes, we gaan terug naar de jaren 60 hier bij Nova. Iedere dag weer eigenzinnig en anders. Gene McDaniels.

Een zaak rond de verkrachting van twee meisjes van 15 veroorzaakt grote opschudding. Dat in het Verenigd Koninkrijk de dader zelf, amper 15, moeten niet naar de gevangenis. Ze lokte de tienermeisjes in de val, filmde de feiten dan nog en deelde de beelden online. In een interview met de BBC moest de kabinetschef van de Britse premier, zelf vader van drie dochters, zijn emoties gaan bedwingen wanneer hij over deze onthutsende zaak sprak.

0: Wij draaien lekker
1: onze eigen goesting.
0: Radio Nova. Nova.

samen zingen, ja, staat ook al vele jaren op de planken, want dit is 8 jaar terug met Sammy Moore en Zaterdagavond. Arie Robos, Leef

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.
2: Het Muziekpaleis van 9 tot 11 met Jan Bakker bij Radio Nova.

Pitney, 62 hier bij Novax. Ik bedank voor het luisteren op deze Pinkstermaandag. Maak er nog een prettige, maak er nog een fantastische, maak er nog vooral een zonnige dag van. Dit is Henk Dissel met Waterpas.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Oekraïne wil dat de VN-veiligheidsraad in spoedzitting bijeenkomt. Het eist een krachtig antwoord op de zware Russische aanvallen in de nacht van zaterdag op zondag. Daarbij kwamen zeker 4 mensen om en raakten ruim 100 anderen gewond. Tientallen gebouwen liepen schade op, waaronder ook de kantoren van de WHO en van de Duitse zender ARD in Kiev. Heel wat Europese leiders hebben de aanvallen scherp veroordeeld. In het zuidwesten van Frankrijk zijn gisteren 2 zwemmers verdronken. Ze werden in zee meegesleurd door de sterke stroming. Het drama gebeurde in de buurt van Bordeaux. Het zou gaan om een Duitse vrouw van 56 en een man van rond de 60. En in Nederland zijn 2 mensen verdronken bij 2 aparte incidenten in recreatieparken. Een minderjarige die in minder dan een week 2 keer dezelfde supermarkt had overvallen, is opnieuw vrij. Dat heeft het nieuwsblad vernomen. De jeugdrechter wou de jongen minstens een maand in een gesloten instelling laten opnemen. Maar daar was geen plaats. En daarom is hij onder

0: verloor met 3-0 in Sint-Truiden. Union vernederde dan weer Anderlecht met 5-1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen. Hij finishte voor de Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen. Het was voor Antonelli zijn 4e zege op rij. Door zijn overwinning loopt hij verder uit in de WK-stand. We kunnen opnieuw genieten van een zonovergoten en zeer warme dag. De temperatuur kan weer oplopen tot 30 graden. Ook morgen veel zon. We doen er dan zelfs nog 3 graden bij. De dagen daarna wordt het geleidelijk minder warm.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Maandag, tweede Pinksterdag. Een goede morgen allemaal.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

altijd genieten is, hè. Een spiksplinter nieuwe plaat voor Jovali. Inderdaad, genieten. En dat gaan we uiteraard doen met z'n allen op deze maandag, tweede Pinksterdag. Zo, hey, goeiemorgen allemaal, ja. Het is 11 uur voorbij hier bij Radio Nova. Dat wil zeggen dat we er uiteraard ook vandaag zijn op deze tweede Pinksterdag. We genieten allemaal van een vrije dag. En ik heb zo'n klein beetje een donkerbruin vermoeden dat die vrije dag nog uitgebreid gaat... er gaat uitgebreid genoten worden, laten we het zo zeggen. En dat allemaal natuurlijk van het heerlijke weertje dat voorlopig allemaal nog wel aanhoudt. Dus waar jullie ook naartoe gaan, ja, neem de muziek van Radio Nova mee. Hè. Dat kan allemaal heel gemakkelijk via onze Radio Nova app. Je kan luisteren via onze website. Je kan luisteren via hun internetradio. Het kan dus uiteraard allemaal. We gaan de komende 2 uur lunchen met Ruud doen. Dat wil zeggen, straks na 12 uur hebben wij uiteraard weer onze plaat van de dag. Nu al te bekijken op onze Facebookpagina. Rond 12:30 komt Gerda nog heel even deze warme studio binnen. Ze komt nog heel even een quote van de dag doen. Dus we hebben het eigenlijk allemaal. En voor de verderest ga ik trachten jullie te vermaken met de allerleukste muziek. Ik wens jullie

Ja, heeft u gisteren naar Hallo Weekend geluisterd? Wel, toen hebben we redelijk wat aandacht geschonken aan de allerlaatste nieuwe muziek die de afgelopen week allemaal is uitgekomen. Wel, dit nummer hoorde daar uiteraard ook bij. Dit was Manuel uit Nederland en hij spreidde zijn vleugels uit. En dat deed hij in een prachtig nieuw nummer dat we draaiden hier in de lunch op maandag vandaag. Het is vandaag 25 mei alweer al. Inderdaad, mei loopt zo langzaam op zijn einde. En op de dag van vandaag in 2011, dan is er de laatste uitzending in de Verenigde Staten van de Oprah Winfrey Show. Jawel, de show groeit uit tot een instituut en is uitgezonden in 145 landen. Oprah Winfrey presenteert bijna 5000 maal haar eigen show. Jawel, allemaal heel lang geleden op de dag van vandaag. Goedemorgen, net jullie radio aan. Wel, welkom bij Radio Nova. Dit

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel. Radio No.

Het is een liedje dat komt uit een jaar dat ik het daglicht zag. Jawel, deze Peter & Gordon. 1964 alweer al. En dat wel in een world without love. Wel, als je de kranten van vanmorgen opendoet, dan is dat niet echt a world without love. Want er staat weer redelijk wat narigheid in daar. In Frankrijk met dat kind van 12 jaar dat daar gevonden is. Dat je begint te lezen wel. Het begint te huiveren over heel je lichaam. Allemaal niet zo'n plezante dingen. Maar we proberen er hier op de radio toch het vrolijke ervan te maken. Ja, we proberen wat vrolijkheid te zoeken in de muziek. En dat doen we op dit moment met Henk Stelte. Ik wil je bij me.

Ja, er is uit van de week nog uitgebreid gefeest bij Danny Christian thuis. Jawel, want hij was jarig. Hij werd de afgelopen week 70 jaar. Een man die al heel zijn leven meedraait met de muziek. Jawel. Danny Christian hier op de radio met zijn allernieuwste plaat. En het nummer dat heette Ai Ai Olga. Nu even heel ver terug in de tijd met een echte Hollandse klassieker. Nacht.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

Ja, zing maar lekker mee hoor, met deze Un Para Papero. 1975 alweer al voor zangeres Marva. Ja, de Vlaamse klassiekers, ook die draaien we natuurlijk hier bij Radio Nova. En dat doen we van maandag tot en met vrijdag allemaal in Lunchen met Ruud. Jawel, tussen 11 en 1 uur, straks na 12 uur onze plaat van de dag. U kan hem nu al ontdekken op onze Facebookpagina. Ga dan gerust even kijken hoor, want Gerda heeft dan vanmorgen een hele leuke bankarde opgezet. En in die bankarde staat een tekst of een titel van een nummer dat jullie straks na 12 uur horen hier bij Radio Nova. Goedemorgen allemaal.

57 alweer, al voor Fats Domino, inderdaad zijn welgekende Blueberry Hill. Ik vertelde 57, wel, we gaan er enkele jaren bij doen en komen terecht op 25 mei 1961. Want dan houdt de Amerikaanse president Kennedy een toespraak waarin hij voorspelt dat de Amerikanen tegen 1970 een

vroege leeftijd al in aanraking met de muziek. Op zijn 7e begon hij al gitaar te spelen. Op zijn 16e verjaardag merkte hij dat het in Griekenland geen succes ging worden. Hij pakte de trein, ging richting Duitsland. Hij ging daar studeren en in 1965 bracht hij zijn allereerste nummer uit. Later volgde er uiteraard deze Anita van Costa Cordales hier bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde vanmorgen vroeg rond 5 uur aan het station. Het slachtoffer heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Ze worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De internationale olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5 tot 6% naar het laagste punt in 2 weken. Dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mark Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er zeker 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De ramp gebeurde zaterdag. De oorzaak van de instorting is nog onbekend. Op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Christian Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Opnieuw een zonnige dag vandaag, het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Aan het begin van deel 2, lunchen met Ruud, wens ik jullie uiteraard allemaal een smakelijk eten. Een goede middag allemaal.

0: Ja, voor zij die goed hebben geluisterd, jullie kennen dit liedje. Hè? Hier in Vlaanderen werd het al gezongen door Trisha. Nu heeft ook zangeres Sineke uit Nederland dat nummer opgenomen. Ik doe wat ik wil. En dat nieuwe nummer van haar, dat draaiden we uiteraard hier aan het begin van deel 2. Lunchje met Ruud. Op vandaag maandag. Tweede Pinksterdag. Het is vandaag nog een lekkere vrije dag. We genieten van een lang weekend. En u kan dat natuurlijk doen samen met de muziek van Radio Nova. Ik neem jullie mee tot en met 1 uur. Later op de namiddag hebben we natuurlijk nog Frank de Groef, Patrick van Bever. Het komt er allemaal nog aan. Deze zonnige maandag. En ja, het wordt weer lekker weer vandaag. En morgen zou het naar de... Het schijnt, zo staat hier toch te lezen in de krant van deze morgen, de warmste dag worden uit een reeks van redelijk wat zonnige en warme.
1: Dag lieve luisteraars van de Radio Nova, hier met Jannes. Ik wens u vandaag allemaal heel veel luisterplezier

Ja, hij had precies een boontje voor deze Corina. Hè? Dat was Ray Peterson. Dat was inderdaad alweer 1960. Ja, u merkt het. Mocht u pas bij Radio Coma, bij Radio Nova komen, mocht u Radio Nova net ontdekt hebben, we draaien hier de allerleukste klassiekers. We draaien uiteraard veel Nederlandstalige muziek uit België en uit Nederland. U hoort het allemaal. En in Lunchen met Ruud doen we iets na 12 uur altijd onze plaat van de dag. Vanmorgen al te bekijken op onze Facebookpagina. Opgeplaatst door Gerda. Ik kies dat nummer niet zelf. Nee, nee. Zij is daar allemaal verantwoordelijk voor. En vandaag koos ze voor dit nummer van Isabelle A. Ben je blank of ben je zwart? Wel, het maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit.

0: temperaturen aanhouden, wel. Dan gaan we er nog om smeken, hè. Wat regendruppels. Maar als we het weer zo'n beetje bekijken voor de komende weken, er staat hier zo hier en daar wel een onweersbui of een buitje op ons te wachten. Dus het zal misschien nog fijn zijn dat het er allemaal aankomt. Maar Corrie en de Rekels zongen er heel lang geleden al over. Deden ze in 1974. Het nummer dat heette inderdaad Regendruppels. Stefan Jansen komt eraan binnen nu en een klein minuutje.
1: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog. Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
2: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
1: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
2: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
1: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
2: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
1: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
3: Wij draaien lekker
4: ons eigen goesting.
3: Welkom bij Radio Nova.

Ja, de minder bekende en de bekende artiesten, je hoort ze hier allemaal. Dit was Stefan Jansen. Er gaat misschien bij u niet direct een belletje rinkelen, wel bij mij ook niet hoor. Maar dat maakt het eens zo interessant om deze heren, deze artiesten eens te draaien op de radio. Hij zong allemaal over die mooie tijd. Daar straks in deel 1 draaiden we ook nog een leuke Duitsstalige plaat van Costa Cordalis. Wel, we gaan het in dit tweede gedeelte niet anders doen, hè. We hebben er nog eentje gevonden. Een vrolijke hoor van lang geleden. 2012 zie ik hier staan. Dit is Olaf. Hi.

0: Ja, de welgekende hè, van Jimmy Frey, inderdaad. Dat was Saragossa. Ja, we zijn hier niet alleen. Gerda is er. Gerda, hoe is het ermee?
1: Alles kiet uit.
0: Kan jij een beetje verkoeling zoeken?
1: Ja, want ik ben momenteel bezig voor de radio.
0: Jij bent hard aan het werken voor de radio, voor onze Facebookpagina. En jij zorgt ook elke dag hier op de radio rond 12:30 voor de quote van de dag. Dus ik zou zeggen, laat maar horen.
1: Hoe meer zelfvertrouwen je hebt, hoe eenvoudiger het wordt om met kritiek om te gaan. Je hoort het nog wel, maar het doet geen pijn meer. Je kunt er zelf iets mee doen en van leren.

Ja, het levende bewijs is daar. Hè. Lekker weertje buiten. Dan wordt het op de radio ook altijd een stukje, ja, een stukje vrolijker. Het voelt allemaal goed aan. En dat merk je dus in de muziek die we draaien hier op de maandag bij Radio Nova. Later op de namiddag Frank de Groef die nog heel even langskomt. We hebben later nog het spitsuur. Al zal er niet veel spits zijn vandaag, denk ik dan. Ja, misschien daar ergens op het strand wel. Maar op de weg zal het allemaal wel meevallen. Dit zijn de Wonets. Dit is 63 en Baby, I Love You.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

wel eens worden aangevraagd op de zaterdag en zondagmorgen. Want dan doen we uiteraard hier bij Radio Nova Hallo Weekend. Vakantiesferen op de radio, dat waren Lindsay en Laura Lin en Kalispera Griekenland. Ja, het programma loopt alweer zo langzaam op zijn einde. Maar ik heb nog zoveel nummers die ik nog heel graag wil draaien. En daar is deze uiteraard ook bij. Dit is Tom Jones, Love Me Tonight. I'm

Ja, hij zong in dit liedje nog over de gulden, hè? Van heel lang geleden, vader Abraham. En het nummer dat heette Gewoonweg heel kort, geluk. Een nummer dat hij uitbracht in 1974 alweer al. Hey, dit was Lunchen met Ruud hier bij Radio Nova. Dankjewel om te luisteren. Morgen om 11 uur hebben wij uiteraard weer een nieuwe afspraak. Zometeen een uur non-stop muziek. En daarna is Frank de Groef aan de beurt met Into the Groove.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde vanmorgen vroeg rond 5 uur aan het station. Het slachtoffer heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Ze worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De internationale olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5 tot 6% naar het laagste punt in 2 weken. Dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mark Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt-het-vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er zeker 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De ramp gebeurde zaterdag. De oorzaak van de instorting is nog onbekend. Op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Christian Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

0: het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Dit is Radio Nova.
0: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde vanmorgen vroeg rond 5 uur aan het station. Het slachtoffer heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Ze worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De internationale olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5 tot 6% naar het laagste punt in 2 weken. Dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mark Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er zeker 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De ramp gebeurde zaterdag. De oorzaak van de instorting is nog onbekend. Op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Christian Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Frank de Groef. Van 2 tot

Je hoort een prachtig nummer uit 1984 op maandag 25 mei van Tony Esposito met Kalimba Leluna. We zijn week 22 en het is, de zon die komt vandaag op om 5 uur 41 en die gaat onder om 21 uur 39. De maan die komt op om 15 uur 34 en die gaat iets over middernacht om 3 uur en 10 minuten gaat die onder. We zijn Pinkstermaandag, dat weten we ook allemaal. Het is ook de Maria, moeder van de kerk. En het is ook vandaag internationale dag van de vermiste kinderen. Ik heb nog een mooie klassieker meegebracht in het programma Into the Groove. Van Gary and the Pacemaker.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Wij draaien lekker
4: ons eigen goesting.
3: Welkom bij Radio Nova.

Je hoort dus Suzy Marel met je zomerhart. Met de zomerse temperaturen. We zijn nog lente, maar we hebben de zomerse temperaturen. En vandaag wordt het tot 30 graden en soms meer op lokale gebied. En ik zou zeggen, voldoende drinken, je binnenhouden voor oudere mensen. En misschien de radio toch wat harder zetten met de muziek van Radio Nova. Ik ga jullie ook nog iets meegeven in verband met de humor. Humor is uitstekend medicijn tegen verzuurig van de maatschappij. U heeft geen voorschriften nodig, altijd bij de hand. De doseringen zijn onbeperkt, de kostprijs is gratis en alleen positieve nevenwerkingen. En we gaan verder met een plaat, een man die ook jarig was. Ik heb het over Danny Christian. En die heet dan Pensa Mi Mucho. Goedemiddag allemaal.

Ze hadden een grote hit mee te pakken. Ik heb het over Bad Boys Blue. Uit 1985 alweer op de radio. Met You're a Woman en I'm a Man. Ook nog even onze voorgaande collega's bedanken. Ruud van Opstal met zijn programma. En daarvoor kreeg je Freddy te horen. Onze non-stop collega hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders, dat zijn wij. En we bedraaien altijd de mooiste muziek. Op de tweede Pinksterdag op maandag 25 mei. Een vogel zegt tegen een koe in de wei: in mei legt elke vogel een ei. Waar de koe op antwoordt: wat saai, ik leg elke dag een vlaai. We zijn beland met de muziek van Radio Nova in 1993. En dat is samen met de Tinky Toys. En die heet dan Declaration de l'Amour. Goedemiddag allemaal. Dit is Into the Groove.

Je hoort de mooie klassieker, denk ik niet. 176 van de Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. Je hoort ze hier allemaal bij Radio Nova. Eigenzinnig anders, muziek voor elk wat wils. Als je altijd op de rem staat, mis je hoe leuk de afdaling kan zijn.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.
4: Op een mooie lentedag, zo plots en onverwacht.

Je hoort een prachtig duet van Jacques Lafont met Lisa en Louis. En die heette dan Vriendschap. Jantje is bij de tandarts geweest en de moeder vraagt aan hem: doet je kies nog pijn, Jantje? Waar Jantje op antwoordt: geen idee, antwoordt Jantje. De tandarts geeft hem: houden. Zo heb je ook met kiespijn, kan je ook bij de tandarts altijd recht voor alle hulp. Deze dame was gisteravond de gast in Liedekerk, hè? Ik heb het over Larissa.

Ja, die Nova eigenzinnig anders, de Carpenters, in 1973 met Yesterday Once More. Het eerste gedeelte gaat zo razendsnel hier in het programma Into the Groove. We gaan eruit met een plaatje uit 1969 alweer, hier bij Radio Nova. Met Burt Blanca en de King Creoles. En die heet dan Rock'n'Roll is Good for the Soul. Ik ben er terug na de klok van 15 uur. Voor deel 2 van het programma. En we maken het nog wat gezellig. Op de maandag, de tweede Pinksterdag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: In Diksmuiden in West-Vlaanderen is een man levensgevaarlijk gewond geraakt bij een schietpartij. Die gebeurde vanmorgen vroeg rond 5 uur aan het station. Het slachtoffer heeft een schotwonde in de buik. De politie heeft 6 verdachten opgepakt. Ze worden ondervraagd. Het parket onderzoekt of er een link is met het drugsmilieu. De internationale olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5 tot 6% naar het laagste punt in 2 weken. Dat komt door de aankondiging van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mark Rubio tijdens een bezoek aan India. Hij zegt dat er een kans is dat er vandaag een deal wordt gesloten tussen de Verenigde Staten en Iran. De onderhandelaars praten vooral over een verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen en een versoepeling van de blokkade van de zeestraat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er zeker 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De ramp gebeurde zaterdag. De oorzaak van de instorting is nog onbekend. Op de controversiële Enhanced Games in Las Vegas is dan toch een wereldrecord gebroken. Op die games is doping toegelaten om zoveel mogelijk wereldrecords te breken. Maar dat is alleen de Griek Christian Golomeev gelukt in de 50 meter vrije slag zwemmen. Hij zwom 700ste sneller dan het wereldrecord, maar zijn tijd wordt niet officieel erkend. De Griek krijgt van de organisatie wel een premie van $1 miljoen. Op de Enhanced Games komt veel kritiek van de internationale sportbonden omdat het gevaarlijk is. Opnieuw een zonnige dag vandaag, het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Into the Groove met Frank de Groove.

Welkom in deel 2 van het programma Into the Grove. Je hoort Diego Holsken en samen met jou en ook samen met Radio Nova gaan we het gezellig maken tot en met 16 uur in het programma Into the Grove.

Hier hoor je muziek voor elk wat wels. Los Bravos. Heet niet 166 op de radio. Met Black is Black. Twee vrouwen bespreek je bij de tegen hun vakantieervaring. De hotels waren niet best geweest, zegt die ene. Er ze voegt eraan toe. Het eten was puur vergif. En zulke kleine porties.

0: kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigen

Je hebt vrienden en vrienden. Je hoort John West met Mike Peterson. We gaan even de weersverwachtingen meegeven voor deze namiddag. Blijft het zonnig met soms wat hoge wolkensluiers met vliegtuigstrepen. De temperaturen lopen op naar de waarde van 25 of 26 graden in de Hoge Venen. Tussen 29 en 31 graden in Laag-België. Aanzienlijke de maxima rond 26 en 27 graden. Maar wanneer de zeebries opsteekt, wordt het snel enkele graden koeler. De wind waait zwak en later meestal matig uit het noordoostelijke sector. Aan zee waait het wind matig met het noordoosten tot noordoost. Ja, ja, het kan allemaal gebeuren. Maar we gaan nog mooie platen draaien in het programma Into the Groove. En kijk eens wie we hier meegebracht hebben. Pietje Thomassen. En dat met Mijn Droom. Goedemiddag allemaal.

Het mooie klassieke eigen zonder anders van Peter en Gordon. En True Love Ways. Je weet, bij Radio Nova hebben we altijd heerlijke mooie muziek voor elk wat wils. De buur met het groene gras kan stiekem naar jouw bloemen verlangen. En dit is muziek uit de jaren 70. Juist geteld uit 78. En dat is samen met Three Degrees. En die heet dan The Runner.

Dit is zo eentje van die mooie dansklassiekers Jimmy James en de Vagabonds uit 1976 met Now is the Time. En we blijven nog even in het programma in Into the Groove, nog met een mooie klassieker. Dat is eentje van Billy Ocean uit 1977. En die heet dan Red Lights Spell Danger.

Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Radio Nova.
3: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

De destijds veel grote hits. Ik heb het over Sanne met zoveel dingen hier bij Radio Nova. Zometeen Evelien Canot. En die geeft het over Maak de cirkel rond.

Knocking uit 1978 van de Darts hier bij Radio Nova. Zometeen Frankie Valli. En dat heet de gelijknamige film Grease.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd na een zware brand in een textielopslagplaats. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De zwarte rookpluim is zichtbaar tot in Halle en Brussel. Over de oorzaak of de schade is nog niets bekend. In de Franse stad Rennes in Bretagne is gisteren namiddag een jongen van 12 doodgevonden in de bosjes met een natte handdoek strak rond zijn nek gewikkeld. Het incident gebeurde langs de oevers van de rivier de Vilaine, die door het historische centrum van de stad loopt. Er is een onderzoek geopend naar moord. De politie heeft een verdachte opgepakt van 16 jaar. De voormalige partijchef van de Scottish National Party, Peter Murrell, heeft schuld bekend aan het verduisteren van meer dan £400.000 partijgeld. Hij gebruikte het geld onder meer voor een motorhome, twee auto's en luxe producten. Murrell is 61 en is de ex-man van Nicola Sturgeon. Zij is minister-president geweest van Schotland. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag en een paar maanden later werd Murrell opgepakt. Vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële misbruik. Op 23 juni doet de rechter een uitspraak in de zaak en kent Murrell zijn straf. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek Magnifica Humanitas, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt een ontwapening van AI.
2: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences and indicating paths forward for humanity.
1: De paus wijst de techniek niet af, maar wijst er wel op dat we moeten voorkomen dat de technologie de mensheid gaat domineren. Volgens de kerkvader ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Elise Mertens staat in de tweede ronde van het Grand Slam-toernooi van Roland Garros. Ze versloeg de Duitse Tatjana Maria in 2 sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde speelt ze tegen de Poolse Maja Chwalinska. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of 2 warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Patrick van Beven.
3: Het Spitsuur.

Christophe was dit als eerste plaat in deze spitsuren op jouw maandagmiddag hier bij Radio Nova, eigenzinnige radio. Dat was Christophe met Liefde, dat maakt blind, keer op keer alweer. Komt hier pas bij, dit is jouw eigenzinnige radio, Radio Nova, met alweer tussen 4 en 6 uur op deze maandagmiddag het spitsuur met Patrick van Bever. En dat ben ik dus. En we hebben nog heel wat leuke platen voor jullie. En dit is er alvast eentje van. Ja, het is een van de nieuwere. Hier is Joey Kramer nu. En jij blijft me altijd bij. Goedemiddag iedereen.

0: Je radio klinkt beter met Patrick van Bever.
1: Wat interesseert die mensen dan?
2: Patrick van Bever.
3: Hij moet zijn eigen mee eten bezig gaan.

Ja, terug naar de jaren 60. 1963. In dat jaartal kwam deze Patsy Cline met dit plaatje voor de proppen. Crazy Arms hoorde je hier op jouw maandagse aflevering van het Spitsuur. En deze hier, die is van een jaar of twee geleden. Ja, het is een hele mooie als je het mij vraagt. We draaien hem regelmatig hier ook in onze programma's Spotify.

Ja, mensen die regelmatig naar jouw eigenzinnige radio, Radio Nova luisteren, of het nu door de week of in het weekend is, je hoort ze elke dag weer op dit kanaal. De terugblikken van weleer, afgewisseld met de Nederlandstalige en Vlaamstalige platen. Allemaal heerlijke hits, heel de dag door. Deze is zowat een tiental jaar geleden uitgebracht. Dat was Angus en Kom eens dicht bij mij. Allee, vooruit, we schuiven een beetje dichter allemaal, want dicht bij elkaar is nog zo warm. Alhoewel, hè, met de temperaturen die we de dag van vandaag krijgen, zo om en bij de 30 graden. We gaan niet overdrijven, maar soms is meer, soms iets minder. Maar in ieder geval, mij hoor je niet klagen over het weer de dag van vandaag. Wij gaan eens kijken wat er allemaal nog te vinden is in de wereld van de muziek. Zometeen, als je blijft luisteren, heb ik voor jullie Manuela. En als je me wil, wel, kus me dan gewoon.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Dit is Radio.

Ja, ik denk dat deze uit Nederland komt, deze meid. Je hoorde Manuela en als jij me wil, kus mij dan gewoon. Geen doekjes omwinden, niet te veel laten aanslepen. Gewoon recht op het doel af en kussen, zegt zij. Deze plaat was misschien een beetje bedoeld voor alle mensen die een beetje in de friendzone blijven hangen. Wie zal het ons allemaal komen zeggen? Een tweetal dagen geleden was er een groot artiest jarig. We hebben het over niemand minder dan Bob Dylan. Ja, hij zou 85 geworden zijn. Ja, 85 jaar zou hij geworden zijn. Begin de jaren 60 werd hij bekend met heel wat trajecten dat hij opgestart had en die wel met succes zijn afgelopen. We hebben het over Bob Dylan dus. Deze hier was in 1973 een hele grote hit voor meneer Dylan. Er is Knocking on Heaven's Door.

was dit. En dat met dat hemelsgevoel. En net daarvoor nog Bob Dylan. Die een paar dagen geleden 85 jaar geworden is. Ja, afgelopen week zijn er heel wat goede artiesten, topartiesten, jarig geweest. En misschien komt er straks in het vervolg van deze spitsuren nog wel een jarige artiest langs. En dan hoor je het wel hier als je blijft luisteren naar Radio Nova, je eigenzinnige radio. We gaan terug naar de tijd 1978 en daar vinden we deze man terug, Sylvester, and you make me feel mighty real.

Ja, na elkaar gedraaid, een heerlijke plaat van Rick Hoogland en De Nacht van Mijn Leven. En misschien heeft Hans de Boy die ook wel beleefd en dat in 1983 al. En dat met een zekere dame die door het leven ging als Annabel. Komt hier pas bij. Welkom in het Spitsuur vandaag op jouw maandagnamiddag. En deze hier, die komt uit 1961. Ja, Ben E. King is dit. En wat een hit was dat toentertijd. Stand by me.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Eigenzinnig.
4: Anders.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: De mooiste.

Die leuke platen op de radio zouden wij het eigenlijk bijna vergeten. Ja, dat het het Pinksterweekend geweest is. Ja, en dat betekent voor veel mensen een verlengd weekend. En die hebben daar dan ook van genoten met die zomerse temperaturen natuurlijk. Je kon naar een pretpark gaan, je kon ergens de bos in trekken voor een heerlijke wandeling in de schaduw. Je kon van alles doen eigenlijk. Je kon zelfs in de tuin werken. Maakt voor ons eigenlijk niets uit, want wij draaien hier elke dag gewoon altijd de leukste platen. Dat voor jullie allemaal natuurlijk. Ja, maandag is het vandaag. Pinkster maandag. Je hoorde deze hier. Het was een terugblik van Jacques Lafont. Ja, Jacques Lafont kennen we allemaal natuurlijk, maar dat langs de ene kant als zijnde actrice en langs de andere kant als zijnde grappenmaker en dan ook nog zangeres. Deze kwam uit 1973. Jackie Lafont en dat met Parla Mi D'Amore. Deze hier, die is ook uit de jaren 70. 1977 is dit. 1977. Neil Diamond en Desiree.

Ja, hij weet niet of hij het gaat overleven, maar Peter Delklef die zong over dit hier. Ik wil meer. Wil jij ook meer? Wel, blijf dan zeker luisteren naar dit spitsuur hier bij Radio Nova. Want zometeen aan de andere kant van 5 uur is er deel 2 met daarin ook heerlijke platen vandaag op deze Pinkstermaandag. Ik zou zeggen, geniet van het mooie weer. Zet die radio zometeen nog wat harder en geniet nog mee met onze platen hier vandaag op jouw radio. De laatste in deel 1, dat is bijvoorbeeld eentje van Michael Lanzo en Onweerstaanbaar. En ook Brian Jongsma, die komt nog langs met Leven Hoe Ik Wil. Maar eerst nu deze van Michael Lanzo. Tot zometeen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd na een zware brand in een textielopslagplaats. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De zwarte rookpluim is zichtbaar tot in Halle en Brussel. Over de oorzaak of de schade is nog niets bekend. In de Franse stad Rennes in Bretagne is gisteren namiddag een jongen van 12 doodgevonden in de bosjes met een natte handdoek strak rond zijn nek gewikkeld. Het incident gebeurde langs de oevers van de rivier de Vilaine, die door het historische centrum van de stad loopt. Er is een onderzoek geopend naar moord. De politie heeft een verdachte opgepakt van 16 jaar. De voormalige partijchef van de Scottish National Party, Peter Murrell, heeft schuld bekend aan het verduisteren van meer dan £400.000 partijgeld. Hij gebruikte het geld onder meer voor een motorhome, twee auto's en luxe producten. Murrell is 61 en is de ex-man van Nicola Sturgeon. Zij is minister-president geweest van Schotland. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag en een paar maanden later werd Murrell opgepakt. Vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële misbruik. Op 23 juni doet de rechter een uitspraak in de zaak en kent Murrell zijn straf. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek Magnifica Humanitas, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt een ontwapening van AI.
2: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences and indicating paths forward for humanity.
1: De paus wijst de techniek niet af, maar wijst er wel op dat we moeten voorkomen dat de technologie de mensheid gaat domineren. Volgens de kerkvader ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Elise Mertens staat in de tweede ronde van het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Ze versloeg de Duitse Tatjana Maria in twee sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde speelt ze tegen de Poolse Maja Chwalinska. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of twee warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Dames en heren.
5: Patrick van Bever.
4: Neemt u me niet kwalijk dat ik misschien niet in mijn dag

Ja, we feesten door tot de morgen vroeg. Ik weet niet hoor, maar wat mij betreft zeker en vast tot 6 uur deze avond hier op Pinkstermaandag. Het is net 5 uur geweest. Je hoorde Yves Segers met een plaat van een jaar of 2 geleden. Wij gaan nog niet naar huis, nee. Wij gaan hier gewoon door tot en met 6 uur met de allerleukste hits hier in deze aflevering van het Spitsuur. En ik heb deze ook.

Ja, wat een stem had die man uit 1970. Een van zijn grote hits. Tom Jones was dat. En dat met The Impossible Dream op jouw Pinkster maandag. En net daarvoor hadden wij ook nog eentje van Truus van der Weijden. Ja, en die had het over een meisje voor altijd. En wat dacht je van deze nu? Henk Damen is dit. Het is een plaat die uitgekomen is op het einde van 2009. Laat mij maar alleen is dit.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
4: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
3: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
4: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
3: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
4: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
3: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
5: Welkom bij Radio Nova.
6: Patrick van Bever en het Spitsuur. En alles verloopt met de vrolijkste vibes.

Ja, dat was Henk en Alida met Ach, wat geeft dat nou uit 2023. En daarna deze hier, Peter Sebastian. En dat met een plaat uit 2011. Een Duitsalig plaatje dan nog wel. Je hoorde Mein Engel.

0: Ja, zo net voor de jaren 80, toen al die grote, gigantische hits van de 80's opkwam, heeft Rod Stewart deze nog gemaakt. In 1978, 1979 kwam deze single op de proppen. Do you think I'm sexy? Ik zal het straks eens aan de vrienden vragen. Misschien heb ik geluk en geven ze een mooi antwoord.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.
3: Dit is het geluid van
4: Patrick van Bever.
5: Patrick van Bever.
6: Het Spitsuur.

0: Ja, heel toepasselijk is deze single wel natuurlijk. Als jij naar me lacht, dan krijg ik een warm gevoel. Andy hoorde je en dat met jij bent als de zonneschijn. Ja, veel warmte gevend dan de laatste dagen met temperaturen altijd van zo 28, 29, 30 graden. Zelfs op sommige momenten 31 à 32 graden. En ja, voor mij hoeft het eigenlijk niet, maar we gaan nu niet beginnen klagen, want straks begint het morgen weer te regenen en dan is het natuurlijk mijn fout nog, dus daar gaan we niet op roepen. Remo Hermans nu. Ja, Remo Hermans. In 2022, zo'n een viertal jaar geleden, heeft hij deze plaat gemaakt. Geef mij maar de schuld. Zie je?
1: Ze zei me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova. Zet je radio wat harder en vergeet die vervelende files. Dit is het Spitsuur met Patrick van Bever.

Ja, die gigantische grote hits uit de jaren 60. Regelmatig worden ze ook hier gedraaid bij jouw eigenzinnige radio. Radio Nova komt hier pas bij. Je bent nog steeds beland in het spitsuur op deze Pinkster maandag. Ja, tot en met 6 uur de leuke muziek hier op je radio. Met deze hier van R.D. Ferry. En ja, dat was er een uit 1962. I Make Believe It's You.

was op een heldere nacht in mooi Tirol. We zaten in het dal, tussen witbesneeuwde bergen. Plotseling hoorden wij het piepfijne gejodel van een kleine Mexicaanse muis.

Ja, Piep Piep, Speedy Gonzales was dat. 2.0, je hoorde de Alpenzusters hier in deze spitsuren. Ja, vandaag maandag, Pinkster maandag. Het is hier bijna afgelopen. Je hoorde ook nog net voor de Alpenzusters een terugblik uit 1979 van Donna Summer en On The Radio. Het zit hier op wat deze spitsuren betreft. Morgen is het dinsdag en dan is er ook een spitsuur tussen 4 en 6 uur. Normaal gezien met onze collega Patrick de Groot, maar die heeft een weekje verlof genomen. Dus deze week het spitsuur zal elke dag met deze jongen zijn achter deze microfoon hier in onze studio. Wij gaan eruit met deze hier van Gary Hegger. En morgen, ja, morgen is er weer een dag. Tot morgen dus. Dag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Tubeke in Waals-Brabant is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd na een zware brand in een textielopslagplaats. Volgens de burgemeester komt er giftige rook vrij en zijn buurtbewoners geëvacueerd. De zwarte rookpluim is zichtbaar tot in Halle en Brussel. Over de oorzaak of de schade is nog niets bekend. In de Franse stad Rennes in Bretagne is gisteren namiddag een jongen van 12 doodgevonden in de bosjes met een natte handdoek strak rond zijn nek gewikkeld. Het incident gebeurde langs de oevers van de rivier de Vilaine, die door het historische centrum van de stad loopt. Er is een onderzoek geopend naar moord. De politie heeft een verdachte opgepakt van 16 jaar. De voormalige partijchef van de Scottish National Party, Peter Murrell, heeft schuld bekend aan het verduisteren van meer dan £400.000 partijgeld. Hij gebruikte het geld onder meer voor een motorhome, twee auto's en luxe producten. Murrell is 61 en is de ex-man van Nicola Sturgeon. Zij is minister-president geweest van Schotland. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag en een paar maanden later werd Murrell opgepakt. Vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële misbruik. Op 23 juni doet de rechter een uitspraak in de zaak en kent Murrell zijn straf. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek Magnifica Humanitas, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt een ontwapening van AI.
2: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences and indicating paths forward for humanity.
1: De paus wijst de techniek niet af, maar wijst er wel op dat we moeten voorkomen dat de technologie de mensheid gaat domineren. Volgens de kerkvader ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Elise Mertens staat in de tweede ronde van het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Ze versloeg de Duitse Tatjana Maria in twee sets. Het werd 7-5 en 6-0. In de volgende ronde speelt ze tegen de Poolse Maja Chwalinska. Opnieuw een zonnige dag vandaag. Het kan tot 30 graden worden. Morgen hetzelfde weer en mogelijk een graad of twee warmer. Woensdag meer wolken en nog hoogstens 26 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Dit is Radio.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
2: De reden waarom dat weer zin. Eerst daar dan allemaal. Maar die tweede ster!
1: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen. Maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerpport Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Niet. De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
2: De reden waarom dat we hier zijn, eerst daar dat allemaal, maar die tweede ster!
1: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen. Maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerpport Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zijn.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Eigenzinnig.
3: Anders.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
2: De reden waarom dat weer zin. Eerst daar dat allemaal. Want die tweede ster!
1: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen. Maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerp Port Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort. Nee.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
2: De reden waarom dat weer zin. Eerst daar dan allemaal. Maar die tweede ster!
1: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen. Maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerpport Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Hey, badjuffrouw!

0: Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw- of renovatieproject? Dan hebben wij goed nieuws voor u.
1: Inderdaad, want bij TD Pagidak bent u aan het juiste adres. Onze teams hebben jarenlange ervaring in daktimmerwerken voor zowel hellende, platte als gebogen daken.
0: Wist u dat wij ook gespecialiseerd zijn in zinkwerken, koperwerken en gevelbekleding?
1: En bij TD Pagidak staan we bekend om onze hechte familiale sfeer, waarin we nauw samenwerken met onze klanten om tot het beste resultaat te komen.
0: En bent u benieuwd naar onze gerealiseerde projecten? Neem dan zeker een kijkje op onze website www.tdpagidak.be of bezoek onze Facebookpagina.
1: Wilt u graag vrijblijvend en zonder enige verplichting meer informatie? Aarzel dan niet om ons te contacteren op 054 34 21 31 of stuur een mail naar info@tdpagidak.be.
0: TD Pagidak, uw betrouwbare partner voor nieuwbouw en renovatie.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
1: Dit

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
2: De reden waarom dat weer zin. Eerst daar dat allemaal. Maar die tweede ster!
1: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen. Maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerpport Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

Tu entends? Tu les entends, Gigi?

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.